0: weerbericht.
1: Vandaag eerst zwaar bewolkt aan zee met kans op lichte regen. Later toch opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel of mist, daarna dan toch zonnig en kan 22 graden worden. Maandag is bewolkt met periodes van regen of buien en maximaal rond 20 graden. Vanaf dinsdag zonnig, droog en warm.
0: De Radio aan Zee. B1. Welkom bij B1.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dit is jouw zaterdag op B1. Prettig weekend.

0: nieuws uit de wereld.
1: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde het gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kreeg het vuur daar rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. Maar de brandweer waarschuwt wel nog voor geurhinders en roetdeeltjes die neerkomen. Buurbewoners krijgen de raad om ramen en deuren nog even dicht te houden. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg, vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later met CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
0: 70s at 7 op B1. Enjoy the 70s.

Vandaag eerst zwaar bewolkt aan zee met kans op lichte regen. Later toch opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel of mist, daarna dan toch zonnig en kan 22 graden worden. Maandag is bewolkt met periodes van regen of buien en maxima rond 20 graden. Vanaf dinsdag zonnig, droog en warm. 70s at 7 op B1. Enjoy the 70s.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Oh, wow, als ze maar gekeurd geraakt.
5: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
4: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
5: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
4: Ben jij van Raas Autogroep?
5: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
4: Dat is handig.
5: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
6: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
7: B1 70s at 7 on B1.

0: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Ze staan vanmorgen in HLN, naar aanleiding van het incident met influencer Jonathan Médard in Gent. De meeste gevallen van homofoob of transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Ze zaten zowat 12 uur samen, vooral over cijfers en voorstellen van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
1: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
2: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
1: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
2: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
1: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
0: Deze namiddag praat Diependalen voort, maar wel met de partijen apart. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde dat gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend

0: bedrijf. De hulpdiensten rukten massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. Sterke start voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in en tegen Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft en Dodi Luki Bakio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
1: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen aan het trainen bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
0: Het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig, rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
2: From Ms. Pac-Man to Mr. T.
3: I'm pitiful.
2: We've got 80.

0: Weerbericht.
1: Vandaag eerst zwaar bewolkt aan zee met kans op lichte regen. Later toch opklaringen bij 19 graden. Morgen start met nevel of mist. Daarna dan toch zonnig en kan 22 graden worden. Maandag is bewolkt met periodes van regen of buien. En maximaal rond 20 graden. Vanaf dinsdag zonnig, droog en warm.
0: B1 8 is at 8.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Dievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.

zwemclub Bredense Bruinvissen telt minder leden sinds hun verhuizing naar het nieuwe zwembad Lago Grasduinen. Ze moeten zelf meer huur betalen per baan en hebben daarom het lidgeld verhoogd. Maar daardoor zijn er nu ook minder leden, zeggen ze aan VRT Nieuws. De verhuizing op zich was wel een goede zaak, zeggen ze bij de Bredense Bruinvissen. Oostende verlengt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden en het breidt ook uit.

0: gemeenteraad moet zich daar maandag wel nog over uitspreken. Driekwart van de ondervraagde bewoners en handelaars zegt dat ze tevreden zijn over het verbod. En meer dan de helft vindt het effectief veiliger. Al blijven er wel nog klachten komen van overlast door overmatig alcoholgebruik. Oostende laat sinds deze week gratis GFT-bakjes aan huis leveren door vrijwilligers en stadsarbeiders. Groente, fruit en tuinafval moet vanaf oktober in heel Vlaanderen verplicht apart worden ingezameld. Oostende kiest voor bakjes om te vermijden dat meeuwen vuilniszakken openbreken. De bedeling loopt vertraging op door technische problemen, waardoor niet iedereen op tijd een bakje zal hebben. In de loop van oktober krijgt elke Oostendenaar een bakje. Tot dan kan het afval op de gewone manier worden aangeboren.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Never gonna give you up, never gonna let you down. Op de next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zal blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
7: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
8: Dit is B190s. Enjoy the 90s.

0: nieuws uit de wereld.
1: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Aanleiding is het incident met influencer Jonathan Médard in Gent. De meeste gevallen van homofoob en transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De Vlaamse regering komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
2: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
3: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
2: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar er zal nog wel wat moeite werken.
3: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
2: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
1: Diependalen praat om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare is onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is daarom ook afgeblazen. Het brand brak gisteravond uit. Er vielen geen gewonden, er kwam ook geen asbest vrij. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI ongewild databanken en systemen hackte. Een sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
4: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dit is ook logisch. Dit is wel een mooi begin, ja.
1: Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
0: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: zalig nummer om de zaterdagmorgen mee te starten. Wigbert.
1: Ebbenhal Blues.
2: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
0: En wat hebben we vandaag allemaal op het programma staan? Want het is een vol programma. Ja.
1: We hebben zometeen de burgemeester John Crombé. We spreken over willen is kunnen. We hebben de top 5 uit de jaren 80. Of jaren 90. En dit is een hit uit de jaren 80. Wang Chung.
0: And everybody have fun tonight.

0: We zijn vandaag zaterdag 26 september. Betekent ook alweer het einde van de maand september. En gewoontegetrouw zit de burgemeester van Oostende bij ons, John Crombé. Goedemorgen, John.
1: Goedemorgen.
0: Voilà, veel te vertellen eigenlijk. We gaan meteen de deur intrappen. Hoe is het op het stadhuis?
1: Op het stadhuis is het op dit moment rustig en vooral de essentie. Namelijk, we zitten met een aantal heel grote dossiers die nu volop lopen. Hè. Dus het is vooral druk voor de politici en de ambtenaren.
0: Mm-hmm. Hoe is het afgelopen met het geval van de schepen die toch een beetje in opspraak is gekomen in de krant vooral en in de media? Hoe is dat behandeld op het stadhuis?
1: Wel, ten eerste moet ik zeggen dat zo'n situatie is redelijk uitzonderlijk. Het gaat om een schepen van een centrumstad. Er staan daar niet heel veel handvatten voor hoe je daar moet mee omgaan. We hebben dat eigenlijk, denk ik, aangepakt op een rustige manier, zoals dat je het met een andere werknemer zou aanpakken. En er is een onderzoek gebeurd, dat heeft 3 maand geduurd. En dan hebben de conclusies genomen met herschikking van bevoegdheden, begeleiding enzovoort. En ik denk dat dat de juiste manier is. Ik vind het belangrijk dat je, op welk niveau dat mensen ook zitten, dat je zorgt voor een rustige, degelijke analyse en maatregelen die je eigenlijk zou nemen voor iedereen gelijk, hoog of laag.
0: Ondertussen is de rust een beetje teruggekeerd, maar zoals je zegt, heel veel dossiers. Volgende week is het ook gemeenteraad. En uiteraard gaan we het hebben over de ordehandhaving. Wat zijn de maatregelen die genomen zijn en welke hebben positieve vruchten afgeworpen?
1: We gaan het zeker in de gemeenteraad hebben over het alcoholverbod, waar dat we initieel het station Kapellestraat, dat of Buls, Marie-Joséplein, Alfons Pieterslaan, we hebben dat een stukje uitgebreid. Eigenlijk in het stuk aan de Hendrikse Ruislaan, komende van de Marie-Joséplein en rond de Grote Post wordt dat uitgebreid, want dat verlegde hem een stuk. In de Alfons Pieterslaan komt de Permeke-galerij en de parking van de Aldi erbij, maar ook Petit Paris. En de evaluatie is erg positief van alle betrokkenen. We hebben ook gemerkt na enige tijd dat we op bepaalde plaatsen wat moeten terugdoen. In het station kwamen we terug wat naar boven, aan de Carrefour in de Alfons Pieterslaan. Maar het werkt. En ik vind het een belangrijke, want uw openbaar domein voor de mensen die er wonen, de mensen die komen winkelen en heel veel schoolgaande kinderen ook in al die gebieden, dat werkt als belangrijk. Het tweede dat we hebben gehad, want het was een boterham de laatste weken ook na handhaving, was de Nieuwe Stad. Waar we toch een redelijk heftig fenomeen van overlast zagen. We hebben daar een samenscholingsverbod rond de sportvelden. En toelating voor 1 jaar aan de politie om foeien en identiteitscontrole te doen.
0: Ja, hoe komt het eigenlijk dat de Nieuwe Stad dan eigenlijk de opvolger is van de overlast in het Leopoldpark bijvoorbeeld?
1: Ja, het heeft een aantal oorzaken, heel zeker. En er was al een redelijk wat meldingen van overlast door lawaai 's avonds. En natuurlijk, voor een stuk, als je 1 gebied opkuist, gaat er een stuk verleggen naar een ander gebied. Maar dan uiteindelijk met dat gevecht dat daar georganiseerd werd, liep dat de spuigaten uit en moet je die maatregelen nemen. En ik heb ook altijd gezegd, moet met die maatregelen nooit denken, het probleem is weg. Hè? De drugdealers zijn weg uit Leopoldpark, maar de drugdealers zijn niet weg. Hè? Maar we moeten het wel blijven doen, we moeten het openbaar domein in orde blijven krijgen. En we gaan daar nu ook de aanleg van het openbaar domein, de verlichting en noem maar op. We zijn nu enige tijd met die maatregelen bezig. Het is daar rustig geweest, dus het werkt. We hebben 1 keer een avond melding gehad van wat bommetjes. Hè. Zet het onder kattenkwaad, maar de rust is daar wel teruggekeerd. En we hebben dan nog een derde, wat er over discussie zal zijn. Dat is dat we eigenlijk nadat het eerste stuk gaanderij gerestaureerd is, zijn we nu al de maatregelen aan het pakken om dat in stand te houden. Hè. Dat gaat betekenen ook dat skateboarden rijwielen niet op de tegels mogen, anders gaan die in de kortste keren kapot. Dat we ook maatregelen pakken tegen de duiven, hè, want de impact van die duivenpoep is nogal vernietigend. De verlichting gaan aanpassen, zodanig dat we echt ook die nieuwe gaanderijen heel, heel proper kunnen houden.
0: Oké, er wordt ferm ingezet op veiligheid. Dat valt toch op het laatste jaar?
1: Ja, je moet dat, vind ik, altijd doen. We zijn, nadat we een paar maanden in het bestuur zaten, in het voorjaar van juni, zijn we een versnelling hoger geschakeld, hè, want we hebben nu over het alcoholverbod en het samenscholingsverbod en foeien en verboden gegeven. Aan mensen die echt herhaaldelijk overlast veroorzaken, die mogen er dan gewoon niet meer in. En we gaan dat blijven doen, want het is altijd zaak in je stad dat je openbaar domein, het veiligheidsgevoel van de burgers, je bent daar nooit klaar mee. Hè. Je kunt nooit zeggen van vandaag is het is het opgeruimd. Het blijft altijd maar bijkomende maatregelen nemen. Maar daarom is het ook belangrijk dat we maatregelen nemen in die openbare ruimte die ook te maken hebben met ruimte voor jongeren, sportclubs, de uitstraling van het openbaar domein, de verlichting, noem maar op. Je moet het hele pakket wel doen.
0: We hadden vorige week ook een presentatie in de Grote Post over het nieuw parkeerbeleid. Misschien daar iets kort over zeggen. Wat zijn de grote lijnen?
1: Wel, de grootste lijn is dat we als uitgangspunt hebben gekozen om de bewoners van Oostende veel meer plaats te geven. Het bewonersparkeren gaat overdag maal 3, het aantal plekken en s'avonds maal 5. Dat betekent natuurlijk met de ruimte die je hebt, dat andere, voor andere parkeren, dat we dat een stuk ontraden en meer naar de parkeereilanden willen trekken of naar de parkinggebouwen. We zijn nu in de fase dat we daar nu 3 maanden dat alles aan iedereen gaan presenteren. We krijgen veel reacties binnen, we hebben dat ook gevraagd, want elke parkeerplaats voor iedereen zijn deur is belangrijk in een parkeerplan, het moet overal kloppen. Hè. Dus we gaan dat nu bijsturen met de reacties van de bewoners naar het einde van het jaar, om dan vanaf volgend jaar een leesbaarder parkeerplan te hebben ook. Want het was ook voor de tweede verblijvers gaan we het veel gemakkelijker maken, ze zijn hier ook inwoners, zorgen dat zij ook een regime hebben dat ze niet voortdurend moeten verlengen of anders op een boete lopen. Ja.
0: Ja. We wachten het af en vooral de reacties uit de wijken zijn natuurlijk belangrijk in deze. We komen straks terug, want we gaan het nog hebben over wat staat er nog op de planning en wat zijn de leuke dingen geweest de afgelopen weken en maanden. Daar komen we zo op terug.

0: Ons gesprek met de burgemeester van Oostende loopt gewoon verder. En we hebben het daarnet over handhaving gehad, over de rust die teruggekeerd is in het stadhuis. We hebben het over drugsdealers gehad, over skateverboden die opgelegd worden. Maar nu gaan we het hebben over leuke dingen. We blikken even terug van de afgelopen maanden. Aperol Locale op het Wapenplein, de kioskconcerten zogezegd op zondag, was een schot in de roos.
1: Ja, enorm. En we merken het aan de reacties van de bewoners en de handelaars en de toevallige passanten, iedereen eigenlijk. In het begin had ik de indruk, het was nog niet zo bekend dat dat terug was, want dat doet een beetje naar vroeger denken, het gebruik van de kiosk. Nu is dat vol een bak. Mensen kijken er naar uit, willen het niet missen en dus volgend jaar komen we terug. We hebben nu zondag, de 27e zijn we dan.
0: Dat is morgen.
1: Hebben we de laatste. Hey, willen is kunnen is een zeer mooie en waardige afsluiter voor de laatste zondag. Mensen vragen nu al, alstublieft, laat het blijven bestaan. Super manier om de mensen op zondagochtend bij elkaar te brengen.
0: Ja, kioskconcerten komen er terug. Morgen de laatste, dus als je dat nog wil meepikken, vanaf 11 uur. Grote opening, reopening van het Kurzaal. Toch wel een mastodont in onze binnenstad. En die zorgt voor heel wat beweging, heel wat trafiek in onze stad. En dat is het Kurzaal. Die opent op 15 december. De verkoop van de tickets voor die openingsavond, die gaan door het dak.
1: Ja, loopt als een trein. En we hadden het ook een beetje verwacht. Het is natuurlijk een groot gebeuren. Nee, we hadden een beetje vergelijkbaar, die eerste gaanderij. We gaan in oktober die tweede gaanderij kunnen openen. En dan half december het Kurzaal. Dat zijn toch drie belangrijke momenten in Oostende die het stad ook tekenen, vind ik. De Thermae Palace, het Kurzaal, dat zijn toch onze markante plekken. En er worden niet minder dan 23.000 bezoekers verwacht in die openingsperiode. Met een variant van muziek, van comedy, van klassieke muziek in eerste programmatiejaar dat eigenlijk eivol zit. Mm-hmm. En dat gaat een impact hebben op de stad. Hè. We gaan zien dat door het feit dat die capaciteit bij veel van die concerten ook hoger is, het gaat tot 1000 man meer kunnen zijn, dat door de week en de weekends dat het leven hier in het centrum gaat op dat vlak terug een stukje drukker worden, zoals vroeger, maar nog iets meer. Hè.
0: Ja, goed voor de restaurants.
1: Ja.
0: Goed, de openingsavond 15 december, mensen die willen gaan, best niet te lang wachten om kaarten te kopen, want ze zijn al meer dan over de helft uitverkocht. Dus dat gaat snel gaan. Rivei, strand wordt verlicht met 10.000 lichtjes. Ja. Dit is iets in de stijl van vroeger was dat ook.
1: Vooral vanuit het gegeven gekomen dat we zien dat in de, wat we mogen noemen de troostweek rond Allerheiligen, dat er onwaarschijnlijk veel mensen daaraan participeren. En het idee van Schepen Pannenkoek onder andere was van laat ons eens breed meedoen aan Rivei, want 10.000 LED-kaarsjes, dat is het eigenlijk op het strand, gaat een enorm effect geven. Maar we zien vooral dat dat soort evenement in groep troosten, dat voor veel mensen een belangrijke waarde heeft.
0: Oké, dat gebeurt in november, hè?
1: 7 november.
0: Oké, dan hebben we eind oktober Halloween, wordt ook zwaar op ingezet. We hebben ook nog iets meegepikt deze week in het nieuws. Dat was Lichtgolf, dat wordt een tweede editie, een betere editie dan vorig jaar. Hè?
1: Ja, Wim Obroek en Sien Eggers hebben het mee voorgesteld als de stemmen van Lichtgolf, maar het is zoals vorig jaar is het zo dat je de wandeling kunt doen naar het lichtspectakel, maar dat er ook een auditief verhaal bij is. Je kunt de twee combineren, je kunt het ook apart doen. Het is een ander parcours. Vorig jaar was het de eerste keer een heel groot succes, 25.000 mensen. Tweede jaar is dan altijd beter, hè, want je hebt bijgeleerd uit het eerste jaar. En dat komt dus heel mooi in het centrum van de stad, ook in het stationsgebouw, het lokettengebouw van de NMBS, die met zijn viering van 100 jaar erop inhaakt. Dat is mooi. En natuurlijk gaan we in de kerstperiode de drie terug hebben. We hebben de Lichtgolf opnieuw, we hebben Studio Brussel die terugkomt, zowel met de aftelling in de Lange Straat als met de concerten in de Kortrijk Dome. Mm-hmm. En natuurlijk de kerstmarkt, die er wel helemaal anders gaat uitzien dan vorig jaar.
0: Ja, Petrus en Paulusplein wordt ingezet als locatie.
1: als locatie voor de skipiste. Of het schaatspiste.
0: Skipiste is misschien ook nog een goed idee.
1: Ben de tweede die die fout maakt. Deze week ze komt vandaar. Ik heb hard moeten lachen toen dat iemand die fout maakte. Nu maak ik hem zelf.
0: Goed. Voilà, daarmee hebben we eigenlijk een mooi overzicht gehad van hetgeen in het verleden en ook voor de komende maanden. Waar kijk je het meest naar uit?
1: Maar eigenlijk naar de opening van het Curaçao. Want het is nu toch al enige jaren dat er iets veranderd is in de stad van de bewegingen. Ik ben als kind een aantal keer naar het Curaçao geweest. Als je klein bent is dat iets onwaarschijnlijk. Hasta na Leo was mijn eerste in het Curaçao. Die grote groepen mensen die daar binnenkomen, die shows, die grandeur. Maar ook al de bewegingen rond het Curaçao, dat is toch ook in... Heel het jaar door maakt dat de stad iets anders. Dus ik ga blij zijn dat dat kloppend hart terugkomt.
0: Ja, en met een heel mooie band, de Atomic Orchestra, met allemaal artiesten. Wie er komt, dat is nog even geheim, maar binnenkort worden er wel de namen gelost, denk ik. En natuurlijk niet te vergeten Clouseau, een paar dagen later, ja. Met bijna allemaal uitverkochte concerten, dus dat is goed. Ik wil je bedanken om hier langs te komen en we zien elkaar volgende maand terug. Bedankt voor de komst.
1: Heel graag, dankjewel.

0: seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.

0: 0808. Bel Taxi Otto. 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Magazine presenteert De Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Je dag start met de Morning Show.

0: Saint Elmo's Fire van John Parr. Dat brengt de tijd op 20 voor 11.
1: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.
2: En we gaan terug naar de week van 26 september 1990.
0: Amai.
2: Ja. Op 5 Charles D. Lewis met de Soca Dance. Op 4 MC Hammer met You Can't Touch This. En dit was de nummer 3. DNA featuring Susan Vega met Tom's Diner.

0: Sterke grote groep vroeger. Ja. Niks meer van gehoord ondertussen. Ja. London Beat, I've Been Thinking About You, stond op nummer 2 in 1990.
1: 36 jaar terug.
0: Lang geleden. En wie stond er op nummer 1?
1: Het zomerse nummer van Lorca, Ritmo de la Noche.
2: Nummer 1.

0: Ritmo de la Noche stond op nummer 1 in 1990. Dat was Lorca.
1: Dit is het kustweerbericht.
0: Vandaag eerst zwaar bewolkt met af en toe een spatje regen. In de namiddag klaart het op en wordt het zonnig. Maximum temperaturen bedragen 19 graden vandaag en de wind waait matig uit het noorden. Vanavond en vannacht wordt het nevelig en ontstaan er enkele plaatselijke mistbanken. De minimumtemperatuur zakt tot 13 graden. De wind blijft matig waaien. De golfhoogte langs de kust daalt tot 20 centimeter. De temperatuur van het strandwater is 19 graden.

0: It's so easy, Olivia Dean. And so easy to fall in love. Wat is er nog te beleven straks na 11 uur?
1: Tussen 11 en 12 gaan we nog eens kijken wat er zoal te doen is in de stad. We hebben ook nog een leuk interview straks met de Rewilding.
0: De Rewilding. De band uit Oostende die vanavond optreedt in Kortrijk. En afgelopen week hier in het OHK. Die komen zometeen na 11 uur aan bod.

0: De zwemclub Brederse Bruinvissen telt minder leden sinds een verhuizing naar het nieuwe zwembad Lago Grasduinen. Ze moeten zelf meer huur betalen per baan en hebben daarom het lidgeld verhoogd. Maar daardoor zijn er nu ook minder leden, zeggen ze aan VRT Nieuws. De verhuizing op zich was wel een goede zaak, zeggen ze bij de Brederse Bruinvissen. De Blauwe Kruis van de kust in Oostende heeft financiële problemen. Vanaf oktober is er zelfs geen geld meer voor personeel en dierenvoeding. Nu vangen ze nog zo'n 70 dieren op met 9 medewerkers en 35 vrijwilligers. Maar er is elke maand tot 80.000 euro aan kosten. Het asiel is daarom een crowdfunding begonnen om de werking en de opvang van de dieren te kunnen voortzetten. Oostende verlengt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden en het breidt ook uit. De gemeenteraad moet zich daar maandag wel nog over uitspreken. 3/4 van de ondervraagde bewoners en handelaars zegt dat ze tevreden zijn over het verbod. En meer dan de helft vindt het effectief veiliger. Al blijven er wel nog klachten komen van overlast door overmatig alcoholgebruik.
1: Tot zover het regionieuws. Goedemorgen.
2: Dit is de Morning Show.
1: Nog tot 12 uur op B1.

0: Ook alweer een tijd geleden deze Bluebells met Young at Heart. Dat brengt de tijd op 4 over 11. En het tweede deel van de Morning Show op zaterdag. Straks hebben we Rewilding. Maarten de Broek komt langs met zijn collega van de band. We hebben ook nog een kort interview met Nick Proot van het WIC. En we springen even binnen bij Skin Company.
1: Het wordt dus nog een lekker drukke ochtend.
0: Inderdaad.
2: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: We zijn zaterdagmorgen en dat betekent dat we af en toe gasten hebben in onze studio. En vandaag is dat Nick Proot van het showkorps Het Wik Willenis Kunnen, wereldberoemd in Oostende. Nick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het Wik, misschien nog kort even wat historie. Hoe lang bestaat het Wik nu ondertussen?
1: Wel, dit jaar bestaan we juist 75 jaar.
0: Een feestjaar.
1: Dus dat is al een feestjaar, dat is al een hele tijd.
0: Dus, ja. Kan je kort uitleggen wat het Wik doet?
1: Wat wij doen. Dus wij zijn een muziekkorps die een beetje Amerikaans gericht muziek brengt. Dus wat is dat vergeleken met een fanfare of een harmonie? Wij doen heel wat choreografie daarbij. Wij lopen showfiguren, wij proberen de mensen te entertainen. Dus dit is wel een verschil met andere harmonische fanfares dan.
0: Oké, met hoeveel leden zijn jullie?
1: Wij zijn met een 45-tal leden.
0: En treden jullie altijd samen op of kan dat ook in stukjes?
1: Wij treden meestal samen op en rond het kerstgebeuren, worden we dan een ensemble, een kerstensemble vormen, dan zijn wij een beetje minder sterk in het slagwerk. Dan nemen we een drum erbij en dan de rest van de bruis speelt dan de kerstnummertjes.
0: Oké, okay, dat is voor binnen een maand of twee, drie.
1: Ja, alles nadert.
0: Voilà, 75 jaar het Wik, hoe wordt dat gevierd?
1: Wij hebben al een tattoo ingericht op 2 mei, dus we zijn alweer een stukje verder. Waar dat heel wat Nederlandse korpsen opgetreden hebben, maar ook plaatselijke korpsen. Onder andere de Melody Makers en dan de mensen van Koekelaren. Omdat we iedereen daarbij wilden betrekken bij ons feest. Okay. En dus hebben we dan een lekker feestje gebouwd met de andere muzikanten.
0: Ja, altijd leuk natuurlijk. Hoe meer muziek, hoe beter, zou ik zeggen. Jullie gaan ook optreden in het buitenland?
1: Wij gaan regelmatig optreden in het buitenland. Vorig jaar zaten we in Denemarken. 2 jaar terug zaten we in Spanje. We zitten heel veel in Frankrijk, Nederland, Duitsland zaten we ook dit jaar. Dus we gaan wel regelmatig naar het buitenland toe. Ja.
0: En jullie vertrekken vandaag terug om op te treden?
1: Ja, straks vertrekken we richting Dordrecht. Waar dat we een wedstrijd gaan deelnemen voor allemaal korpsen in onze genre.
0: En op tijd terug voor morgen, want morgen is er een aperitiefconcert.
1: Ja, dus vannacht komen wij terug van Dordrecht. En morgenochtend staan we paraat om 11 uur voor het aperitiefconcert.
0: Wat voor muziek mogen we verwachten morgen?
1: Wij gaan ons volledig repertoire brengen. Dus dat is, wij noemen dat de straatnummers. Dus de nummertjes dat we brengen op straat. Waar dat heel wat gekende muziek in zit. En dan brengen we het onderdeel van onze show. Dus de show dat we op de wedstrijd brengen, dat gaan we ook volledig brengen. En dan nog enkele ambiance nummers die een stukje uit het kerstensemble komen.
0: Kan ik dan erop uitmaken dat jullie morgen met 45 zullen zijn?
1: Wij gaan met de 40-45 muzikanten er zijn, omdat we alles willen brengen, ja.
0: Ja, dat wordt overweldigend. Ja. Hopelijk zit het weer een beetje mee.
1: Ja, ze geven goede voorspellingen. Dus,
0: ja, maar goed, anders een paraplu is ook altijd zeer meer dan welkom morgen om 11 uur, mocht het een beetje miserig weer zijn. Goed, waar kunnen ze u terugvinden online?
1: Online kun je ons vinden op www.showkorpswikoostende.be. Daar vind je alles terug. Op Facebook vind je ons ook terug natuurlijk.
0: Oké, mag ik u proficiat wensen met 75 jaar bestaan.
1: Dank u wel.
0: Veel succes in Dordrecht straks. En ja, we zien elkaar morgen om 11 uur op de kiosk op het Wapenplein.
1: Ja, met heel veel plezier.
0: Dank u wel, Nick, om naar onze studio te komen.
2: The Morning Show.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Don't Make Me Cry. We zouden niet durven. UB40 op zaterdagmorgen hier bij B1. En we hebben bij ons een paar jonge kerels. En dat zijn Maarten en Seppe van de band Rewilding. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voilà, jullie zijn fris en monster vandaag. Want jullie moeten optreden vanavond. Vertel eens wat meer. Wat gaan jullie doen vanavond?
1: Ja, klopt. Vanavond spelen wij in het Wilde Westen in Kortrijk. Dat is een muziekcentrum. En wij mogen daar op het dakterras een concert brengen.
0: Een open-air concert.
1: Yes.
0: Dat is wel spannend, hè?
2: Ja, echt superveel zin in.
0: Ja. Zeg, Maarten, vertel eens. Rewilding, hoe lang bestaat de band al? Wie zijn jullie?
1: Wij bestaan ongeveer al 2 jaar, maar een... dik jaar zijn wij echt actief aan het optreden en hebben we wat onze eigen sound, onze eigen nummers gevonden. In het begin was het ook nog wat zoeken voor elkaar leren kennen muzikaal, wat leren jammen. En nu zijn wij een band die vooral zoveel mogelijk live willen spelen.
0: Uiteraard, want dat is het leukste.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jullie schrijven zelf jullie nummers?
2: Ja, we schrijven... zelf onze nummers en onze live sets bestaan ook enkel uit onze eigen nummers.
0: Oké. En met hoeveel zijn jullie ongeveer?
2: We zijn met 5. Twee gitaristen, waarvan Maarten ook trompet speelt. Ah. Een zanger / rapper. En dan ik speel basgitaar en mijn broer die bespeelt drum.
0: Oké, dus 5 mannen, jonge gasten. Hoe oud zijn jullie ongeveer? Allemaal een beetje dezelfde leeftijd?
2: Tussen 20 en 25.
0: Oké, Rewilding, wat willen jullie aan de wereld beloven? Of wat willen jullie presteren met jullie band?
1: Ja, ten eerste is het voor onszelf natuurlijk. De muziekkriebel zit er al lang in om zelf aan de slag te gaan, om nummers te schrijven, om daar echt een uitlaatklep in te vinden. Is het heel leuk, maar daarnaast ook de naam Rewilding betekent terug naar het wild gaan. Dat komt uit de cursus biologie van onder andere Seppe. En we vonden dat eigenlijk een heel mooi concept. En we staan er ook allemaal compleet achter. Dus daarnaast, die boodschap, staan wij wel. Dat is wel op natuurvlak. Denk aan de natuur. Laat het niet allemaal vergaan. Durf zelfs terugkeren. Maar ook op menselijk vlak. Laat een keer die echte zelf terug naar buiten. Ja. En dat kan terug in de muziek.
0: Back to the basics eigenlijk. Ja. En vanavond, ideale zaal. Het Wilde Westen.
2: Ja, het Wilde Westen, zeer toepasselijk inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Wat voor soort muziek maken jullie? We gaan straks luisteren naar jullie single. Maar vertel ondertussen eens, wat voor soort muziek willen jullie maken?
2: Onze setlist is toch wel variërend. Maar er zijn toch wel elementen die telkens terugkomen. En dat is dus een hip-hop basis, zal je zeker horen. En dan ja, altijd die hip-hop elementen met zo een toets aan rock die er toch in zit.
0: De gitaren spelen een grote rol.
2: Ja, zeker vast.
0: Inderdaad. Vanavond, jullie hebben deze week in het OHK opgetreden. Hoe is dat gegaan?
1: Dat was eigenlijk een van onze leukste optredens dat we al tot nu toe hebben gehad. Een van de eerste keren dat we in onze thuisstad konden optreden. Heel veel vrienden en familie of mensen die wij kennen, die kwamen kijken. En het stond bomvol. Iedereen voelde de sfeer die we wouden brengen. En het was eigenlijk echt van begin tot einde groot feest.
0: Hoe was de reactie van het publiek?
2: Ja, echt. Ze waren echt enorm enthousiast en lang applaus gekregen bij sommige nummers. We waren toch wel heel vereerd. Allee,
0: dus jullie kunnen... Ja, voilà, dat is het belangrijkste natuurlijk. Mensen goed reageren. En nu in Kortrijk totaal allemaal mensen die jullie niet kennen. Hoe zijn jullie in Kortrijk terechtgekomen?
2: Dat is eigenlijk via het Jonggedeeltraject. We zijn een van de 10 bands die daar dit jaar aan mee kunnen doen. Mm-hmm. En zij bieden ons enorm veel kansen. Shout-out naar Robbe. Dank u, Robbe.
0: Voilà, Robbe is bij deze bedankt. Waar willen jullie staan binnen nu en 5 jaar?
2: Ja, dat is zo ver mogelijk natuurlijk. Maar zolang dat leuk blijft, zolang dat we plezier vinden in onze muziek schrijven en ook in onze live optredens, is dat eigenlijk echt super. Maar ja... Dat is de grote droom, sowieso.
0: Of in eigen stad, natuurlijk, op een festival.
2: Sowieso, Paulusfeesten.
0: Dat zou wel leuk zijn.
2: Volgend jaar, dat zou echt...
0: Bij deze een oproep...
2: Leffingen Leuren,
0: ja, een oproep aan de organisatoren. Van, er zit hier wel talent in eigen stad. Ga niet te ver zoeken. Ja. Rewilding is te boeken vanaf nu voor jullie festivals. Misschien nog even tot slot. Vanavond Kortrijk, zijn er nog optredens gepland in de toekomst?
1: Ja, natuurlijk. In Op 23 oktober spelen wij in een jeugdhuis in Izehem, omdat een bevriende band, Maple, is van daar. En het is eigenlijk een soort samen een feest dat we daar organiseren.
0: Oké.
1: 4 oktober, eigenlijk volgende week zondag, spelen we op de Dekenijfeest in de Gent, in de Charlatan. Dus ook een heel leuke zaal.
0: Heel leuke, hoe noemen ze dat? Venue?
1: Ja, inderdaad. Dat zien we ook super hard zitten. 27 november spelen we op een Trefpunt, ook in Gent. Ook op de Vlasmarkt. En dan doen we ook nog in Gent een nog te announcen nieuwjaarsshow.
0: Okay.
1: Maar de venue kunnen we nog niet verklappen.
0: Ja, voilà. Mensen kunnen jullie volgen. Eigen Facebook, Instagram.
2: Ja, rewilding.band.
0: Voilà. Bij deze. We gaan het even checken zometeen. Bedankt, we gaan luisteren naar Lego. Of Lego, hoe moeten we het uitspreken?
2: Lego, ja.
0: Lego. Waarover gaat het nummer?
1: Het is dus vooral onze zanger en rapper die het heeft geschreven. Maar in de essentie is het, hij stapt op een Lego-blokje en hij heeft daar heel veel woede door. En hij gebruikt die woede dan om zijn creatieve uitlaatklep te vinden.
0: Ik ben zeer benieuwd. We gaan samen luisteren. Bedankt voor jullie komst. En succes vanavond in het Wilde Westen.
1: Dank u zeer.
2: Dank u wel.

0: Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
5: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
7: Welkom.
8: Good morning, everybody.
7: In the morning show on B1.

0: holiday is eigenlijk al voorbij.
1: Ja, maar de volgende is over een maandje.
0: Ja, de herfstvakantie.
1: Ja, begin november.
0: Oké. Okay. Madonna met Holiday. En dat brengt de tijd op 11:56.
2: De activiteitenkalender.
1: Ja, en voor de laatste keer dit seizoen kan je morgenochtend om 11:00 een aperitief concert bijwonen op het Oostense Wapenplein. Dan is het de beurt aan Willen is Kunnen. Alle info kan je vinden via radiob1.be/kioskconcerten.
0: En vandaag kan je lekker gaan vliegeren op het strand, want het Oostense Vliegerfestival vindt dan terug plaats in dit ter hoogte van vakantieclub Vayamundo op het strand van Mariakerke. Alle info op visitoostende.be.
1: En volgend weekend is er ook braderie aan zee. Dan wordt het centrum van Oostende één grote openluchtwinkel. Lokale handelaars geven dan mooie kortingen. Alle info kan je ook vinden op visitoostende.be.
0: En aanstaande donderdag en vrijdag kan je een concert meemaken met van de filmmuziek van de gekende regisseur Tim Burton. Dit vindt plaats in het Duinenkerkje in Mariakerke. Centraal staat de muziek van Danny Elfman, Tim Burton's vaste filmcomponist. Alle info is terug te vinden via redevents.world. Als je ook info hebt voor onze kalender, laat het weten via studio@radiob1.be.

0: Een van de beste nummers van dit moment. Summer, and my body isn't ready. De vraag is voor wat?
1: Meestal in de ochtend.
0: In de ochtend. Het is 11:45. Het is tijd voor onze...
2: Dit is de mashup van de week.
1: Ja, we gaan terug naar de jaren 80. De 80s. Met Michael Jackson en Patrice Russian.
0: Oh ja.
1: Een mooie mashup van Forget Me Nots en Billie Jean.
0: Een mooie mix. Ja. Die heet Forget Me Billie.

0: Een hele goede remix van Patrice Russian, Forget Me Nots en Billie Jean van Michael Jackson. In de
1: mashup van de week.

0: Ah, ja, ja, ja. DJ Licious. Licious. Een Pollyanna. Wie is Pollyanna?
1: Ja.
0: Nooit van gehoord. Het is bijna 12:00. Vijf voor twaalf.
1: Ja.
0: Vijf voor twaalf.
1: Bijna lunchtijd.
0: Lunchtijd. Straks Jeroen met het regionaal nieuws in 1:00 tussen 12 en 1. En morgenmiddag is het overzicht van de afgelopen week.
1: Ja, inderdaad.
0: De belangrijkste nieuwsfeiten, die hoor je dan morgen tussen 12 en 1. En we hebben ook nog glitter.
1: Lekker de beentjes trekken. Hè?
0: Ja, beentjes. Oh, oh. We hebben nog Hozier en we hebben nog Miles Smith, die we nog op u los willen laten voor 12:00. Wens u een fijn weekend. Gaan kijken naar de vliegers vandaag.
1: Ah ja, lekker uitwaaien.
0: Ja, lekker uitwaaien. Want het wordt zonnig deze namiddag.
1: Ja, genieten.
0: Goed, geniet van je weekend.
1: Hetzelfde. Doei.
0: Dag.

Goedemiddag en welkom bij B1. Het is iets over 12. Ook in het weekend loopt het nieuws uit de regio gewoon door. Hier aan de Middenkust straks het nieuws uit onze regio. Welkom aan tafel en aan onze redactietafel. Tot 1 uur. B1 regionaal. Oh.

0: is B1 Regionaal.
1: De zwemclub Bredense Bruinvissen telt minder leden sinds hun verhuizing naar het nieuwe zwembad Lago Grasduinen. Ze moeten zelf meer huur betalen per baan en hebben daarom het lidgeld verhoogd. Maar daardoor zijn er nu ook minder leden, zeggen ze aan VRT Nieuws. De verhuizing op zich was wel een goede zaak, zeggen ze bij de Bredense Bruinvissen.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: aan regionaal.
1: Het Blauwe Kruis aan de kust in Oostende heeft financiële problemen. Vanaf oktober is er zelfs geen geld meer voor personeel en dierenvoeding. Nu vangen ze nog zo'n 70 dieren op met 9 medewerkers en 35 vrijwilligers. Maar er is elke maand tot 80.000 euro aan kosten. Het asiel is daarom een crowdfunding begonnen om de werking en de opvang van de dieren te kunnen voortzetten.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Oostende verlengt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden en het breidt ook uit. De gemeenteraad moet zich daar maandag wel nog over uitspreken. 3/4 van de ondervraagde bewoners en handelaars zegt dat ze tevreden zijn over het verbod. En meer dan de helft vindt het effectief veiliger. Al blijven er wel nog klachten komen van overlast door overmatig alcoholgebruik.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: sfeervol aperitieve, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
1: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
2: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
3: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur, dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
7: Het mobiele energiehuis trekt dit najaar langs 4 Oostendse wijken met gratis en onafhankelijk advies over energie en renovatie. Vanaf vandaag is het te vinden aan de Bibliotheek Oostende, daarna volgen nog 3 andere plaatsen. Inwoners kunnen daar zonder afspraak terecht met vragen over een energiefactuur, renovatie, verwarming, premies en leningen. Daarnaast zijn er ook 10 gratis infosessies over onder meer energie besparen en duurzaam wonen. Het mobiele energiehuis blijft tot eind november in Oostende.
6: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: Gratis B1 Regionaal.
1: Oostende laat sinds deze week gratis GFT-bakjes aan huis leveren door vrijwilligers en stadsarbeiders. Groente, fruit en tuinafval moet vanaf oktober in heel Vlaanderen verplicht apart worden ingezameld. Oostende kiest voor bakjes om te vermijden dat meeuwen vuilniszakken openbreken. De bedeling loopt vertraging op door technische problemen, waardoor niet iedereen op tijd een bakje zal hebben. In de loop van oktober krijgt elke Oostendenaar een bakje. Tot dan kan het afval op de gewone manier worden aangeboren.
0: B1 Regionaal.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. Hij was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet dat hij Duits gezind was geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91.
1: Welkom in D1 Regionaal.

Zo, B1 regionaal zit erop voor vandaag. Je kan alles nog eens nalezen in onze handige gratis app. Die vind je gratis in de Google Play of de App Store. Fijne dag nog.

0: hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro, zonder studiebeurs. Wie pendelt, betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
1: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het 6e middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
0: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim 1,5 miljoen euro gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewest en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen in Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Het komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
2: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
0: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout is.

liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.

0: nieuws uit de wereld.
1: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro, zonder studiebeurs. Wie pendelt, betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al.

0: €500.000 gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewesten en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen in Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Het komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
1: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
0: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
2: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Oh,
0: ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
4: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
5: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
6: B1. Yeah. Enjoy the music.

mobiele energiehuis trekt dit najaar langs 4 Oostendse wijken met gratis en onafhankelijk advies over energie en renovatie. Vanaf vandaag is het te vinden aan de Bibliotheek Oostende, daarna volgen nog 3 andere plaatsen. Inwoners kunnen daar zonder afspraak terecht met vragen over een energiefactuur, renovatie,

0: niet iedereen op tijd een bakje zal hebben. In de loop van oktober krijgt elke Oostendenaar een bakje. Tot dan kan het afval op de gewone manier worden aangeboren. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. Hij was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet dat hij Duits gezind was geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw zaterdag op B1. Prettig weekend.

0: weerbericht.
1: Vanmiddag gaan ze toch opklaringen bij een graad of 19. En dan morgen nevel of mist om te beginnen. Daarna een zonnige dag en tot 22 graden. Maandag is bewolkt aan de kust met periodes van regen of buien en dan maximaal 20 graden. Dinsdag wordt zonnig en droog met temperaturen die oplopen naar 25 graden. Woensdag weer meer bewolking en dan volgt er in de namiddag regen, later met buien en 24 graden.
0: De Radio aan Zee. B1. Welkom bij B1.

vol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
6: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
7: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
8: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Familie Energiehuis trekt dit najaar langs 4 Oostendse wijken met gratis en onafhankelijk advies over energie en renovatie. Vanaf vandaag is het te vinden aan de Bibliotheek Oostende, daarna volgen nog 3 andere plaatsen. Inwoners kunnen daar zonder afspraak terecht met vragen over een energiefactuur, renovatie, verwarming, premies en leningen. Daarnaast zijn er ook 10 gratis infosessies over onder meer energie besparen en duurzaam wonen. Het mobiele energiehuis blijft tot eind november in Oostende. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. Hij was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet dat hij Duits gezind was geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91.
1: Tot zover het regionieuws. B1.

0: Weerbericht.
1: Vanmiddag gaan zij toch opklaringen bij een graad of 19. En morgen nevel of mist om te beginnen. Daarna een zonnige dag en tot 22 graden. Maandag is bewolkt aan de kust met periodes van regen of buien en dan maximaal 20 graden. Dinsdag wordt zonnig en droog met temperaturen die oplopen naar 25 graden. Woensdag weer meer bewolking en dan volgt er in de namiddag regen, later met buien en 24 graden.
0: Dit is B1.
2: B1.
0: Enjoy the music.

0: In Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.

0: 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: nieuws uit de wereld.
1: Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
2: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Giro Groep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
1: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselaren was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Er werken nog altijd veel te weinig dove tolken in ons onderwijs. Nochtans werd daar 2 jaar geleden al extra budget voor aangekondigd. Afgelopen schooljaar maakten 75 leerlingen in Vlaanderen gebruik van zo'n tolk. Dat aantal moet hoger, maar scholen moeten daar zelf heel wat voor doen, zegt Barbara de Rijkere, directeur van een middelbare school in Gent.
3: Het vraagt uiteraard extra overleg, professionalisering ook van ons.

0: opgedragen op de Place de la Concorde. Daar zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij nog naar het bedevaartsoord Lourdes. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
1: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: vanmiddag aan zee toch opklaringen bij een graad of 19. En morgen nevel of mist om te beginnen. Daarna een zonnige dag en tot 22 graden. Maandag is bewolkt aan de kust met periodes van regen of buien en dan maximaal 20 graden. Dinsdag wordt zonnig en droog met temperaturen die oplopen naar 25 graden. Woensdag weer meer bewolking en dan volgt er in de namiddag regen, later met buien en 24 graden.
1: De radio aan zee. B1, B1. Enjoy the music.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
2: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
3: Dit is B1.
4: Yeah.
3: B1. B1. There.

0: De zwemclub Bredense Bruinvissen telt minder leden sinds hun verhuizing naar het nieuwe zwembad Lago Grasduinen. Ze moeten zelf meer huur betalen per baan en hebben daarom het lidgeld verhoogd. Maar daardoor zijn er nu ook minder leden, zeggen ze aan VRT Nieuws. De verhuizing op zich was wel een goede zaak, zeggen ze bij de Bredense Bruinvissen. De Blauwe Kruis aan de kust in Oostende heeft financiële problemen. Vanaf oktober is er zelfs geen geld meer voor personeel en dierenvoeding. Nu vangen ze nog zo'n 70 dieren op met 9 medewerkers en 35 vrijwilligers. Maar er is elke maand tot 80.000 euro aan kosten. Het asiel is daarom een crowdfunding begonnen om de werking en de opvang van de dieren te kunnen voortzetten. Oostende verlengt het tijdelijk alcoholverbod met 6 maanden en het breidt ook uit. De gemeenteraad moet zich daar maandag wel nog over uitspreken. 3/4 van de ondervraagde bewoners en handelaars zegt dat ze tevreden zijn over het verbod. En meer dan de helft vindt het effectief veiliger. Al blijven er wel nog klachten komen van overlast door overmatig alcoholgebruik.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Glitterball. De beste 80s en 90s party hits.

0: leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
5: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Yeah, op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute U. Uw expert in payroll.

0: over een half uur komen de drie Vlaamse regeringspartijen opnieuw samen. N-VA, CD&V en Vooruit praten er dan opnieuw verder over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog één-op-één gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
1: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
0: Mogelijk wordt er de nacht doorgepraat. Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
2: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Girogroep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
0: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Er zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in, mogelijk door een gaslek. In de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van de voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.
3: Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Glitterball. De beste 80's en